0: Stel je een wereld voor waarin scholieren, studenten en opvoeders zich gemakkelijker kunnen verplaatsen tussen verschillende EU-landen en daardoor ervaringen kunnen opdoen en hun horizon kunnen verbreden. De EU wil graag dat dit werkelijkheid wordt en heeft daarom de Europese onderwijsruimte opgericht.
1: Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering bespreken we hoe de EU onderwijs voor iedereen even toegankelijk wil maken, onder meer door betere toegang tot haar leermobiliteitsprogramma's.
0: De Europese onderwijsruimte heeft tot doel de samenwerking te versterken, de mobiliteit in onderwijs en opleiding te bevorderen en veerkrachtigere en inclusievere onderwijsstelsels op te zetten. Een belangrijk onderdeel van de Europese onderwijsruimte is het bevorderen van de leermobiliteit. De EU wil barrières wegnemen die deze mobiliteit kunnen hinderen, zoals geldgebrek, onvoldoende informatie, ontoereikende talenkennis en administratieve rompslomp. Maar hoe is dit initiatief tot stand gekomen?
1: De Europese leiders spraken tijdens de sociale top van Göteborg in 2017 voor het eerst hun steun uit voor het idee van een Europese onderwijsruimte. Sindsdien hebben zowel de Europese Commissie als de Raad ideeën voorgesteld voor het ontwerp van zo'n ruimte. Beide instellingen willen de onderwijskwaliteit voor jongeren verbeteren in omgevingen waarin inclusiviteit en gendergelijkheid vanaf een jonge leeftijd moeten worden bevorderd. Daarnaast moet nauwere samenwerking in het onderwijs ervoor zorgen dat volwassenen de kans krijgen om een leven lang te leren. Het onderwijs moet ook de groene en de digitale transitie bijbenen, zodat mensen die een opleiding volgen deze uitdagingen in de toekomst het hoofd kunnen bieden.
0: Dankzij de Europese onderwijsruimte kunnen landen samenwerken aan bepaalde onderwijsaspecten en tegelijkertijd de algemene controle over hun eigen onderwijsstelsels behouden. Elk EU-land is zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en de opleiding van zijn inwoners. Toch heeft de EU de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld door onderwijs over de grenzen heen toegankelijker te maken. Dit omvat de uitvoering van het Bologna-proces om een Europese ruimte voor hoger onderwijs tot stand te brengen, de opzetting van het financieringsprogramma Erasmus+ om het onderwijs te moderniseren via mobiliteit en de verklaring van Kopenhagen, waarmee de EU samenwerking heeft gestimuleerd op het gebied van beroepsonderwijs en opleiding.
1: In 2010 heeft de EU een kader opgezet voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding. Ook legde ze zichzelf een 10-jaren programma met onderwijsdoelstellingen op. Sommige doelen werden bereikt, maar helaas niet allemaal. Zo nemen er meer kinderen deel aan voor- en vroegschoolse educatie en is het slagingspercentage in het postmiddelbaar onderwijs gestegen. Anderzijds is uit een studie van 2018 gebleken dat steeds meer 15-jarigen over lage basisvaardigheden beschikken.
0: De inspanningen op het vlak van onderwijs en opleiding hebben weliswaar gemengde resultaten opgeleverd, maar de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement zijn het erover eens dat er veel op het spel staat. Programma's in het kader van een leven lang leren moeten huidige en toekomstige burgers helpen een actieve rol op te nemen in de samenleving en veerkrachtig om te gaan met crisissen. Het moet ze ook mogelijk maken deel te nemen aan de groene en de digitale transitie. Een voorbeeld daarvan is het Europees Jaar van de Vaardigheden, dat loopt tot 8 mei 2024. Deze campagne is erop gericht mensen uit te rusten met de nodige vaardigheden voor hoogwaardige banen en moet bedrijven helpen gebreken aan vaardigheden in heel Europa weg te werken. Tijdens het jaar staan in heel Europa duizenden evenementen en activiteiten voor de ontwikkeling van vaardigheden op het programma.
1: Al sinds de Tweede Wereldoorlog maakt het idee van Europa als één onderwijsruimte integraal deel uit van het Europese integratieproces. Dat blijkt uit een studie van het Europees Parlement van 2021. Daarom is het parlement voorstander van een gemeenschappelijke onderwijsruimte en benadrukt het tegelijkertijd hoe belangrijk voldoende financiering is om onderwijs even toegankelijk te maken voor iedereen die leert. Zo moet de toegang tot leermobiliteitsprogramma's van de EU worden verbeterd.
0: Het belangrijkste EU-initiatief op het vlak van leermobiliteit is het Erasmus-programma. Het Erasmus-programma voor 2021-2027 zal blijven voorzien in Erasmus+-financiering voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. In de periode 2014-2020 bood Erasmus+ al mobiliteitsmogelijkheden aan meer dan 4 miljoen mensen. Met het nieuwe programma wil de EU nog verder gaan en wil 12 miljoen deelnemers bereiken. Dit nieuwe Erasmus-programma zal ook in het teken staan van een leven lang leren. Zo zijn de netwerken van Europese universiteiten en de Europese studentenkaart vlaggenschipinitiatieven. Het programma is ook gericht op inclusiviteit en eenvoudigere procedures voor eindgebruikers. Verder is sport een kernonderdeel van het programma en er wordt ook meer gebruik gemaakt van digitalisering. Daarnaast krijgen nieuwe kennisgebieden meer steun en komt er een nieuw mobiliteitsinitiatief, Discover EU.
1: De Europese Unie en haar instanties willen de leermogelijkheden voor inwoners van de EU dus verbeteren door lopende projecten voortdurend bij te werken en nieuwe projecten op te zetten. Belangrijke initiatieven zoals het Erasmus-programma moeten mobiliteit in Europa mogelijk blijven maken en het creatief denkvermogen van scholieren en studenten stimuleren. De Europese onderwijsruimte moet in deze behoefte voorzien en daarna ook helpen de ongelijkheden en tekorten op het gebied van onderwijs weg te werken.
0: Verbetering is een continu proces. De EU en de afzonderlijke EU-landen nemen verschillende maatregelen en zullen dat blijven doen. Debatten en wetgeving op het gebied van onderwijs zullen in de toekomst dus op de agenda van het Europees Parlement blijven staan. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: Reakcia medzinárodného spoločenstva na zverstvá páchané v Bosne bola pomalá. Udalosti v Srebrenici však otriasli svetom a poukázali na zlyhanie mierovej misie OSN. V reakcii na to spustila Severoatlantická aliancia letecké útoky na pozície bosnianskych Srbov. Tie napokon viedli k podpísaniu Daytonskej mierovej dohody v decembri 1995, ktorá znamenala koniec vojny v Bosne. Bol zriadený Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Jugosláviu, ktorého úlohou bolo stíhať vojnové zločiny spáchané počas balkánskych konfliktov v bývalých juhoslovanských republikách. V roku 2001 tribunál klasifikoval masaker v Srebrenici ako genocídu. Zároveň odsúdil niekoľko kľúčových postáv, napríklad Ratka Mladiča a Radovana Karadžiča za úlohu, ktorú zohrávali pri páchaní vojnových zverstiev. Európsky parlament schválil v roku 2009 uznesenie, v ktorom odsúdil genocídu v Srebrenici. Pripomenul si ním obete a vyjadril solidaritu s ich rodinami, z ktorých mnohé stále nevedia, čo presne sa stalo s ich príbuznými. Europoslanci v uznesení požadovali, aby bol 11. júl v celej Európskej únii uznaný za deň pamiatky obetí genocídy v Srebrenici. Zároveň zdôraznili, že v záujme spravodlivosti a zmierenia je dôležité brutálne činy priznať. V roku 2015 parlament genocídu odsúdil ďalším uznesením pri príležitosti jej 20. výročia. Zdôraznil v ňom, že v záujme vytvorenia lepšej budúcnosti je potrebné, aby si politickí predstavitelia v Bosne a Hercegovine priznali minulosť. Podčiarkol dôležitosť Medzinárodného trestného tribunálu a nevyhnutnosť zrýchliť konania týkajúce sa vojnových zločinov. Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger na plenárnej schôdzi v Štrasburgu v júli 2015 v tejto súvislosti vyhlásil.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
2: Musíme si priznať, že Európa a svet, a teda aj my sami, neurobili všetko preto, aby ochránili obete. Genocída v Srebrenici zanechala stopy nielen na Balkáne, ale aj na celej Európe. Spôsobila hlboké rany v Bosne a Hercegovine a naďalej nám ukladá morálnu povinnosť, aby sme na to nikdy nezabudli.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament takisto požadoval vytvorenie vzdelávacích a kultúrnych programov, ktoré by zvýšili informovanosť o napáchaných zverstvách. Vyjadril tiež podporu organizáciám občianskej spoločnosti, ako je Združenie Matiek Enklav Srebrenice a ŽEPI. Ide o organizácie, ktoré zohrávali zásadnú úlohu pri zvyšovaní povedomia a podpore zmierenia. Obe spomínané uznesenia zdôrazňujú odhodlanie Únie zabrániť podobným zločinom a presadzovať trvalý mier a stabilitu v regióne. V roku 2024 valné zhromaždenie OSN uznalo závažnosť srebrenickej tragédie a prijalo uznesenie, ktorým bol 11. júl vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obeti genocídy v Srebrenici. Tento deň si tak pripomíname jednak obete, jednak záväzok medzinárodného spoločenstva zamedziť páchaniu podobných hrôz v budúcnosti.
2: Genocída v Srebrenici je nepochybne jednou z najtemnejších kapitol nedávnej histórie. Udalosti z júla 1995 počiarkujú ničivý vplyv etnického konfliktu a nevyhnutnosť účinnej medzinárodnej intervencie. Každoročná spomienka 11. júla nie je len prejavom úcty voči obetiam, ale aj výzvou svetu, aby nepoľavoval v ostražitosti, pokiaľ ide o zverstvá v podobe genocíd a etnických čistiek. Ide o oficiálne memento, že medzinárodné spoločenstvo musí dodržiavať princípy ľudských práv a spravodlivosti a zabrániť tak tomu, aby sa história opakovala. Počúvali ste podcast venovaný tragickým udalostiam v Srebrenici v roku 1995. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: L'Union européenne vient de passer à la vitesse supérieure pour renforcer la sécurité routière et moderniser la mobilité des conducteurs. Dans cet épisode, nous embarquons pour un voyage au cœur de la récente réforme du permis de conduire européen. Nous examinerons quelles sont les principales mesures de cette réforme et leurs objectifs, et surtout ce qu'elles vont changer pour les citoyens dans tous les États membres.
4: Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Dans cet épisode, cap sur la nouvelle réforme du permis de conduire européen. Nous examinerons comment l'Union européenne met à jour les règles pour renforcer la sécurité routière et faire entrer la mobilité dans une nouvelle ère.
3: En mars 2025, le Parlement européen a approuvé une réforme majeure du permis de conduire. Cette réforme n'est pas qu'un simple changement administratif. Il s'agit d'une étape audacieuse vers une mobilité plus sûre, plus équitable et numérique. Au cœur de la réforme, un nouveau permis de conduire numérique à l'échelle de l'Union européenne. Il sera possible d'avoir son permis de conduire directement sur son smartphone et il sera reconnu dans les 27 pays de l'Union. Et pour ceux qui préfèrent, la version physique sera toujours disponible. Jutta Paulus, la députée européenne chargée du rapport, a déclaré:
5: The new driving license directive modernizes the existing one.
4: La nouvelle directive sur le permis de conduire modernise la directive précédente. Nous voulons ainsi harmoniser les dispositions dans toute l'Union européenne. Les citoyens pourront désormais plus facilement obtenir le permis de leur pays d'origine lorsqu'ils vivent ailleurs. Nous entrons dans l'ère numérique. Chacun aura droit à un permis numérique d'ici 2030. Il s'agit là d'un changement très important, en particulier pour les jeunes, qui ont tout sur leur smartphone.
3: Mais cette réforme ne se limite pas à un gain de confort. Elle vise aussi à renforcer la sécurité routière dans l'ensemble de l'Union européenne. Première nouveauté, une période probatoire obligatoire de 2 ans pour les nouveaux conducteurs. Pendant cette période, les infractions liées à l'alcool ou aux drogues seront plus sévèrement sanctionnées. L'objectif est de protéger les conducteurs plus jeunes et moins expérimentés qui, selon les statistiques, provoquent plus d'accidents. Il est également question de l'aptitude médicale à la conduite. Les pays de l'Union seront désormais tenus d'évaluer si les conducteurs sont physiquement et mentalement aptes à conduire en toute sécurité. Des troubles tels que l'épilepsie, le diabète et la déficience visuelle seront pris en compte, mais sans discrimination à l'égard des conducteurs âgés ou handicapés. La réforme introduit également le concept d'apprentissage tout au long de la vie pour les conducteurs, en encourageant des évaluations régulières et une sensibilisation aux risques. Cette approche reflète une culture plus large de la sécurité, qui ne se contente pas de passer un seul examen à 18 ans. La députée européenne Jutta Paulus explique certaines des nouvelles caractéristiques de la formation des conducteurs.
4: Nous avons modernisé le cursus de formation en intégrant des simulateurs. Bien entendu, on ne peut pas tester des situations dangereuses en conditions réelles. Mais c'est bien mieux pour les conducteurs s'ils savent déjà ce qui peut arriver et comment réagir, par exemple, quand il neige ou si des enfants traversent soudain la route en courant. Dorénavant, s'entraîner à de telles situations sur un simulateur fera partie de la formation obligatoire. Selon moi, cela contribuera à réduire le nombre de morts sur les routes.
3: La réforme s'attaque aussi à un vieux problème, celui des conducteurs ayant des comportements dangereux dans un autre pays que le leur. Jusqu'à présent, il était souvent compliqué de faire appliquer des sanctions lorsqu'un conducteur commettait une infraction en dehors de son pays d'origine. Cette faille permettait à des conducteurs dangereux d'éviter les conséquences de leurs actes en retournant simplement chez eux. En vertu des nouvelles règles, les pays de l'Union européenne partageront désormais plus efficacement les données relatives aux infractions routières et les interdictions de conduire seront appliquées dans l'ensemble de l'Union européenne. Si un conducteur s'est vu retirer son permis dans un pays pour une infraction grave, comme la conduite en état d'ivresse ou un accident mortel, cette interdiction pourra s'appliquer dans tous les pays de l'Union. Cette application transfrontière est une étape essentielle vers l'objectif à long terme de l'Union en matière de sécurité routière appelé Vision Zéro. Un avenir où il n'y aurait plus aucun mort ni blessé grave sur les routes d'ici 2050. Il ne s'agit pas seulement d'un discours politique, mais surtout d'un objectif concret soutenu par des mesures contraignantes.
4: Les nouvelles règles comprennent aussi des innovations en matière de formation des conducteurs. L'utilisation de simulateurs sera encouragée pour aider les conducteurs à apprendre à réagir face à des situations dangereuses. Enfin, la formation à la conduite mettra davantage l'accent sur les systèmes d'aide à la conduite, comme le système de freinage d'urgence et l'avertisseur d'angle mort. Avec cette directive, l'Union européenne appuie sur l'accélérateur pour conjuguer innovation numérique, culture de la sécurité et responsabilité partagée. En harmonisant les règles et en rendant la conduite plus sûre et plus simple, Elle ouvre la voie à une nouvelle génération de la mobilité, une route où personne n'est laissé sur le bas-côté et où chaque vie compte.
3: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
6: Nuo 2011 metų spalio 13-ąją švenčiame Tarptautinę aiškios kalbos dieną. Jūs paklausite, o kaip tai susiję su manimi? Tarkim, jūs pakvietė į svečius. Prie stalo šalia jūsų sėdintis žmogus vis vartoja terminus, kurių kiekvienas turėtų ieškoti žodynę. Tai erzina, ar ne? Ko šis keistuolis siekia? Pasipuikuoti savo žiniomis? Sudėtingi terminai ir sunkiai suprantami posakiai apsunkina bendravimą ir sukuria kliūčių tarp žmonių. To nesuvokdami, kasdien vartojame žodžius, kuriuos ne visi supranta. Galbūt vartojame techninį žargoną, darbinius terminus ar žodžius, kuriuos žino tik keli išrinktieji. Vis dėlto išeitis yra. Visada galima rasti visiems žinomą sinonimą arba paaiškinti taip, kad kiti suprastų. Toks bendravimas suartina. Aiški kalba – tai paprasta ir visiems suprantama kalba. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
7: Schengen.
8: Strefa Schengen w obecnym kształcie obejmuje terytoria 27 krajów Europy. 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. W strefie tej obywatele mogą swobodnie przemieszczać się między państwami bez kontroli na granicach lądowych, morskich czy powietrznych. Kontrola graniczna ma miejsce tylko na granicy zewnętrznej, to znaczy na granicy pomiędzy państwem należącym do strefy Schengen a państwem trzecim, na przykład między Polską a Ukrainą. Od niedawna strefa Schengen ma kilku nowych członków. 1 stycznia 2023 roku przystąpiła do niej Chorwacja. Natomiast pod koniec 2023 roku państwa Unii jednogłośnie zgodziły się znieść kontrolę na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich Unii z Bułgarią i Rumunią. Kontroli nie będzie już od 31 marca 2024 roku. Decyzje o zniesieniu kontroli na granicach lądowych państwa Unii podejmą jednak później. Zatem już tylko dwa państwa członkowskie Unii nie należą do strefy Schengen – Irlandia i Cypr. Jeżeli chodzi o Cypr, Unia ocenia aktualnie, czy państwo to spełnia kryteria, by przystąpić do strefy bez granic. Natomiast Irlandia wynegocjowała specjalną klauzulę, zgodnie z którą nie ma obowiązku należeć do strefy Schengen.
7: Libre circulation des personnes.
9: Schengen.
7: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
10: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
8: Może jednak w każdej chwili złożyć wniosek, aby do niej przystąpić. Co ważne, prawo do swobody przemieszczania się mają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, bez względu na to, czy ich kraj należy do strefy Schengen, czy też nie. Dlatego też przekraczając granicę między państwem członkowskim należącym do strefy Schengen, a państwem członkowskim, które do niej nie należy, obywatele Unii podlegają tylko minimalnej kontroli granicznej. Ma ona na celu sprawdzenie ich tożsamości. Państwa strefy Schengen ujednoliciły warunki i procedury przyznawania wiz krótkoterminowych obywatelom państw trzecich, czyli państw spoza Unii. Dzięki nim osoby te mogą swobodnie poruszać się po całej strefie Schengen przez 3 miesiące w ciągu każdego 6-miesięcznego okresu. Nie wszyscy obywatele państw trzecich muszą jednak ubiegać się o wizę Schengen. Unia zwolniła z tego obowiązku na przykład obywateli Stanów Zjednoczonych i Australii.
9: Schengen.
10: Schengen.
7: Schengen.
8: Obywatel może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, aby udowodnić, że jest prawnym właścicielem biletu na podróż. Jednocześnie należy wspomnieć, że państwa strefy Schengen mogą w drodze wyjątku tymczasowo przywrócić kontrole graniczne. Może tak być w sytuacji, gdy dane państwo stwierdzi poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Państwa strefy Schengen już kilkakrotnie skorzystały z tej możliwości. Na przykład Francja przywróciła kontrole graniczne z powodu zagrożenia terroryzmem.
9: Schengen.
10: Schengen.
9: Schengen.
10: Schengen.
8: A zatem Schengen to nie tylko ułatwienia podróży, ale także gwarancja bezpieczeństwa całej strefy. System informacyjny Schengen to specjalna baza danych, do której dostęp mają policja i inne uprawnione władze publiczne. Mogą do niej wpisywać i pobierać z niej informacje o osobach zaginionych lub poszukiwanych. System ten ułatwia też współpracę organom ścigania z różnych krajów. Dzięki niemu można utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o zewnętrzne granice strefy Schengen. A teraz kilka faktów historycznych. Początki strefy Schengen sięgają roku 1985. Wtedy to 5 państw członkowskich Unii Europejskiej postanowiło znieść kontrolę na granicach wewnętrznych. Inicjatywa ta była konsekwencją rozwoju integracji europejskiej po II wojnie światowej. Państwa członkowskie zniosły granice, aby budować wzajemne zaufanie. Nazwa strefy pochodzi od gminy Schengen w Luksemburgu. To właśnie tam państwa założycielskie podpisały pierwotny układ o zniesieniu kontroli granicznych. Dorobek prawny Schengen, czyli ogół porozumień z Schengen oraz powiązanych z nimi przepisów, jest nieodłączną częścią prawa unijnego od ponad 25 lat. Włączono go bowiem do prawa unijnego w 1997 roku traktatem z Amsterdamu. Obecnie, po niemal 40 latach od podpisania układu z Schengen, ponad 400 milionów obywateli zamieszkujących strefę bez granic może się po niej swobodnie poruszać. Schengen ułatwia nie tylko swobodny przepływ osób w celach zawodowych czy rekreacyjnych. Stymuluje także gospodarkę, a tym samym poprawia jakość naszego codziennego życia. Z tego też powodu jest jednym z największych osiągnięć projektu integracji europejskiej.
6: I EU findes der flere forskellige typer love. Nogle er bindende, andre er ikke. Nogle gælder for alle medlemslande, andre kun for nogle få. I dag vil vi fokusere på en særlig vigtig type lov, nemlig direktiver. Et direktiv er en retsakt, som vedtages af EU-institutionerne og rettes til medlemslandene. Direktivet fastsætter et mål, som landene skal nå og hører under den såkaldte afledte EU-ret. Den afledte EU-ret er det sæt af regler, der stammer fra de principper og mål, der er fastsat i EU's traktater, som er den primære ret. Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad EU's traktater går ud på, findes der en anden episode om netop dem i denne podcastserie. Men lad os vende tilbage til vores aktuelle emne med et eksempel på et direktiv. Vi kan tage direktivet om engangsplast. Målet med dette direktiv er at mindske engangsplastens indvirkning på miljøet. For at nå dette mål opfordres EU-landene i direktivet til at reducere eller endda forbyde brugen af engangsplast, som f.eks. plastiktallerkener, sugerør og kopper. Direktivet blev offentliggjort i juni 2019 og trådte i kraft i juli 2021. Hele processen har selvfølgelig taget tid. Det har taget tid at få direktivet skrevet ind i den nationale lovgivning, at få solgt ud af eksisterende engangsplastprodukter og at ændre forbrugernes vaner. Men hvis du ser dig omkring, er plastiksugerør nu stort set blevet erstattet af sugerør af glas eller papir. Når et direktiv skal udarbejdes, foregår det i flere trin. Først kommer Europakommissionen med et forslag, som derefter behandles og ændres af Europaparlamentet og Rådet for den Europæiske Union. Det betyder, at parlamentet både er med til at udarbejde og vedtage direktiver. Det sidste skridt består i at indarbejde direktivet i EU-landenes nationale lovgivning. Man plejer at bruge udtrykket gennemførelse i national ret om denne proces. I modsætning til forordninger, som er direkte gældende i alle medlemslande, skal direktiver først gennemføres i national lovgivning. Men hvordan foregår det egentlig? Det er de nationale myndigheder i hvert EU-land, der beslutter, hvordan de vil indarbejde direktivet i deres nationale lovgivning. som udgangspunkt skal gøres inden for 2 år efter, at direktivet er vedtaget. Men tidsfristen kan forlænges, hvis det er nødvendigt for at sikre en glidende overgang til de nye regler for både EU-markedet og medlemslandene.
12: For at direktivet kan træde i kraft, skal de nationale regler leve op til de mål, som direktivet har fastsat. De nationale myndigheder skal underrette Europakommissionen om de tiltag, de træffer. Hvis de undlader at gøre det, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure på grund af mangel på kommunikation. Mere om det senere.
6: Direktiverne kan fastsætte minimumstandarder, men disse kan muligvis allerede være gældende i EU-landenes egen lovgivning. Der er intet, der forhindrer landene i at fastsætte højere standarder. Medlemslandene har derfor ret til at indføre strengere regler end dem, der står i direktivet, men de må ikke gå under minimumstandarderne. Direktiverne fastlægger således fælles grænser, der sikrer harmoniserede regler i hele EU.
12: Hvis et medlemsland ikke gennemfører et direktiv i sin nationale lovgivning, kan kommissionen indlede en traktatbrudsprocedure. Kommissionen kan også indlede en traktatbrudsprocedure, hvis et land ikke gennemfører et direktiv korrekt, eller som tidligere nævnt, hvis kommunikationen mellem et EU-land og kommissionen er mangelfuld. Hvis problemet ikke bliver løst efter kommissionens første advarsel, kan den vælge at sende sagen videre til EU-domstolen. I visse tilfælde kan kommissionen anmode domstolen om at pålægge medlemslandet en bøde.
6: Bødens beløb skal afspejle, hvor alvorlig overtrædelsen er, og samtidig være høj nok til at have en afskrækkende effekt. Faktisk skal bøden være stor nok til at sikre 2 ting. For det første, at medlemslandet begynder at overholde direktivet. Det skal være mere fordelagtigt at overholde direktivet, end ikke at gøre det. For det andet skal bøden samtidig sikre, at landet ikke vælger at ignorere direktivet fremover.
12: Bødens størrelse afhænger også af, hvor meget det enkelte land har råd til at betale. Formålet er aldrig at forårsage økonomiske problemer for et medlemsland. Tværtimod er formålet med en traktatbrudsprocedure først og fremmest at sikre, at medlemslandene overholder EU's regler til gavn for alle borgere i hele EU. Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
6: Europaparlamentets webradio.
13: Sinds de vaststelling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in 2015 hebben landen over de hele wereld hun onderzoeks- en innovatie-inspanningen steeds meer gericht op groene en digitale vooruitgang. Het doel hiervan is zoveel mogelijk voordeel te halen uit publieke investeringen in wetenschap en technologie door middelen te bundelen en met verschillende belanghebbenden samen te werken. Investeren in onderzoek en innovatie is investeren in de toekomst van Europa. Het helpt ons om wereldwijd te concurreren en ons sociale model te behouden. Het verbetert het dagelijks leven van miljoenen mensen in Europa en de rest van de wereld. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering gaan we dieper in op Horizon Europa, het vlaggenschipprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. De EU wil haar positie op het gebied van wetenschap en industriële innovatie versterken. Daarom verstrekt zij financiering via haar kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie voor de lange termijn. Het doel is drievoudig: belangrijke maatschappelijke problemen aanpakken, zoals klimaatverandering, duurzaam vervoer en hernieuwbare energie, ervoor zorgen dat technologische doorbraken worden ontwikkeld tot producten met een echt commercieel potentieel en de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie intensiveren. Horizon Europa is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, met een budget van 95,5 miljard euro voor de periode 2021-2027. Maar het is meer dan alleen een financieringsprogramma. Het weerspiegelt de inzet van de EU om wetenschappelijke uitmuntendheid te stimuleren, innovatie te bevorderen en maatschappelijke uitdagingen in alle EU-landen aan te pakken. Dit ambitieuze programma ondersteunt onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers om van Europa een wereldleider op het gebied van onderzoek en innovatie te maken. Net als het Horizon 2020-programma dat eraan vooraf ging, is Horizon Europa opgebouwd rond 3 hoofdpijlers. De eerste pijler, wetenschap op topniveau, heeft tot doel de mondiale wetenschappelijke positie van de EU te versterken door baanbrekend onderzoek te ondersteunen en hoogwaardige kennis en vaardigheden te bevorderen. De tweede pijler, wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen, is gericht op het stimuleren van innovatie in sectoren die van cruciaal belang zijn voor het economische leiderschap van Europa. De derde pijler is innovatief Europa en draait om het aanzwengelen van revolutionaire innovaties en het verbeteren van het globale innovatie-ecosysteem van de EU. De EU heeft met Horizon Europa ook een reeks maatregelen ingevoerd om dringende maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals kanker, klimaatverandering en de verslechterende gezondheid van onze oceanen en bodem. Deze maatregelen zijn ontworpen om meetbare doelen te bereiken binnen een bepaald tijdsbestek. Het programma ondersteunt Europese partnerschappen, waarbij de EU, nationale regeringen en de particuliere sector samenkomen om onderzoeks- en innovatieactiviteiten te coördineren. Daarnaast omvat het programma verschillende soorten subsidies en oproepen tot het indienen van voorstellen, waarbij onderzoekers, universiteiten, bedrijven en andere organisaties hun projectideeën kunnen indienen. Deze oproepen gaan over uiteenlopende onderwerpen, van gezondheid en klimaatverandering tot digitale technologieën en energie. Veel door Horizon Europa gefinancierde projecten kunnen levens veranderen. De ontwikkeling van nieuwe medische technologieën en de vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energie worden bijvoorbeeld mogelijk gemaakt door financiering uit Horizon Europa. Laten we twee voorbeelden van dichterbij bekijken. Het eerste is NextGen Biopest. Dit initiatief loopt van maart 2024 tot februari 2028 en heeft een budget van meer dan 6 miljoen euro, waarvan 90% door Horizon Europa wordt gefinancierd. Het heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in de ongediertebestrijding bij groente en fruit. NextGen Biopest wordt gecoördineerd door FORTH, een organisatie die in Griekenland is gevestigd. Het richt zich op de ontwikkeling van milieuvriendelijke biopesticiden om de meest problematische plagen en ziekteverwekkers tegen te gaan. Het project is bedoeld om de gewasopbrengsten te verhogen, de menselijke gezondheid te beschermen en duurzame landbouw te bevorderen, door de afhankelijkheid van synthetische insecticiden te verminderen. Het tweede voorbeeld, dat betrekking heeft op 5 EU-landen, heet OmicSense. Dit initiatief, dat sinds januari 2024 loopt, moet een revolutie teweegbrengen in de opsporing van longkanker. Bij OmicSense worden de eigenschappen van licht benut via geavanceerde nanofotonische biosensortechnologie, wat leidt tot een betere prognose voor niet-kleincellige longkanker, de meest voorkomende vorm van longkanker. Het project wordt gecoördineerd door het Instituut voor Biotechnologie van Catalonië en zowel topuniversiteiten als KMO's zijn erbij betrokken. Het omvat geavanceerde technologieën zoals AI, microvloeistoffen en metamaterialen. OmicSense moet niet alleen zorgen voor een betere kankerdiagnostiek, het moet ook de weg vrijmaken voor innovaties zoals gepersonaliseerde geneesmiddelen en gezondheidszorg op afstand. Elk EU-land heeft nationale contactpunten opgericht om aanvragers van steun wegwijs te maken in het Horizon Europa-programma. Deze contactpunten bieden richtsnoeren, praktische informatie en hulp over alle aspecten van deelname aan Horizon Europa. Hoewel het programma grensoverschrijdende samenwerking stimuleert, bevordert het ook een concurrerende omgeving waar de beste ideeën en projecten worden gefinancierd. Deze tweeledige aanpak zorgt ervoor dat de EU een voortrekkersrol kan blijven spelen op het gebied van onderzoek en innovatie in de wereld. Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van Horizon Europa. Via het parlementaire proces zorgen de leden van het parlement ervoor dat het programma aansluit bij de bredere beleidsdoelstellingen van de EU, zoals de Europese Green Deal en de digitale strategie. De leden pleiten ook voor meer financiering voor het programma. Ze erkennen het belang ervan voor het stimuleren van economische groei, het scheppen van banen en het maatschappelijk welzijn. Horizon Europa getuigt van de inzet van de EU om onderzoek en innovatie te bevorderen. Door aanzienlijke financiële middelen te verstrekken, samenwerkingsprojecten te ondersteunen en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, draagt het programma bij tot een duurzame en welvarende toekomst voor alle Europeanen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
14: Ești tânăr creator, artist, regizor sau scriitor? Atunci acest podcast este pentru tine. Dacă te întrebi cum te poate ajuta Uniunea Europeană să-ți concretizezi ideea artistică, sigur te va interesa Europa Creativă, programul Uniunii special conceput pentru a impulsiona creativitatea. Cu un buget de aproape 2,5 miliarde de euro, programul urmărește să protejeze, să dezvolte și să promoveze diversitatea culturală și patrimoniul european. Europa Creativă ajută sectoarele culturale și creative să-și revină după criza generată de COVID-19, în special sectorul audiovizual. Programul le ajută să devină mai inclusive, mai digitale și mai sustenabile ecologic. Așadar, fie că pictezi la Paris, compui muzică la Vilnius sau faci coreografie la Copenhaga, Europa Creativă îți poate veni în ajutor.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Heb je ooit een bericht gekregen over een terugroepactie voor een voedingsproduct dat je in de supermarkt had gekocht en vroeg je je toen af wat je moest doen? Weet je hoe je voedsel veilig moet bewaren na een ramp of een noodgeval? Is het je wel eens overkomen dat al het eten in je diepvriezer was ontdooid als gevolg van een stroompanne en was je toen niet zeker of je het nog wel op kon eten? Al deze voorbeelden hebben te maken met voedselveiligheid. Het doel daarvan is om het leven en de gezondheid van mensen in hoge mate te beschermen. Voedselveiligheid omvat allerlei aspecten, zoals voedselhygiëne, etikettering, verpakking en de traceerbaarheid van producten. Elk jaar worden zo'n 600 miljoen mensen ziek als gevolg van voedsel. Het gaat daarbij om wel 200 verschillende soorten ziektes. De Europese Unie probeert deze ziektes te voorkomen via voedselveiligheidsnormen die tot de strengste ter wereld behoren. In deze podcast kom je meer te weten over wat de EU doet om ervoor te zorgen dat ons voedsel veilig is. Voor een hoge voedselveiligheid vertrouwen we op wetenschappelijke inzichten om te voorkomen dat ons voedsel stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Onder voedselveiligheid verstaan we alle praktijken die helpen om de kwaliteit van ons voedsel